0: ergens een lekkere kankerboterham of niet?
1: Der Bruckner FM Playlist Update. LOL, what the fuck, it's Jake. The crazy in your eyes.